Dat was Sternenmoor, een afbroeg, opus 42 van Rolf Rudin. U hoorde de verklanking van de Ierse mythe rondom het sterrenmoeras. De Mannheimer Bläserphilharmonie stond onder leiding van Stefan Fritzen. Als derde werk van Rolf Rudin nu Bacchanale, opus 20 uit 1990. Ook hier hoort u weer dat Rudin de muzikale ruimte van het Symfonisch Blaasorkest aftast met een, zoals het programmaboekje omschrijft, bitonale architectuur en 12-toonselementen. Er zijn 3 in elkaar overlopende delen. Het eerste beschrijft de voorbereiding van een feest. Het tweede het feest zelf, dat volop aan de gang is, een wilde orgie. En tot slot eindigt het feest in de ochtendschemering van de volgende dag. Hoewel het op deze manier een programmatisch werk lijkt, namelijk het uitbeelden van een situatie, kunt u deze beschrijving beter opvatten als een handleiding voor de muzikale middelen die Rudin gebruikt. De Deutsche Bläserphilharmonie onder leiding van Michael Kummer nam de Bacchanale op en we horen een opname uit 1998.

Dat was Bacchanale, opus 20 van de Duitse componist Rolf Rudin. Deze muzikant hebben we aandacht besteed aan het symfonisch werk dat hij schreef voor... Welkom bij de Concertzender met de muzikant. Komend uur Hans Eisler met koorwerken die hij grotendeels heeft geschreven in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het is een periode waarin hij de kamermuziek tijdelijk de rug toekeert en zich volledig stort op het schrijven voor koor. Een voor hem nieuwe compositievorm. Hans Eisler leefde van 1898 tot 1962. Vanaf 1927 was hij betrokken bij de agitpropgroep met de veelzeggende naam De Rode Megafoon. Hans Eisler had communistische sympathieën en dat laat hij vooral in zijn werken voor koor duidelijk horen. De titels van de drie werken voor mannenkoor opus 10 laten niets aan de verbeelding over. Tendens, utopie en democratie. De teksten zijn van Heinrich Heine.

Drei Männerkoren, opus 10 van Hans Eisler. Zij werden gezongen door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hans Eisler had geen sympathie voor het burgerlijke publiek waarbij hij in eerste instantie als componist succes had geboekt. Hij zocht naar aansluiting bij de werkende klasse en wilde daarom ook in een nieuw idioom componeren. In 1995 verhuisde hij naar Berlijn. Hij had compositieles gehad van Arnold Schönberg, maar sloeg nu een heel eigen weg in. Nu 4 stukken voor gemengd koor opus 13 uit 1928 en 1929. De tekst is van Hans Eisler zelf. De delen, Vorspruch, Gesang der Besiegten, Naturbetrachtung en Kurfürstendamm.

Vier stukken für gemischten Chor. Voor opus 13 van Hans Eisler hoorden we. Uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hilma Tate, spreekstem. Eckhard Wagner, tenor. En Rudi Liebetrouw, slagwerk. De volgende twee mannenkoren, opus 14, schreef Hans Eisler in 1928. De première was in januari 1929 door het Berliner Schubertkoor. In het eerste lied, Bauernkrieg, gebruikt Eisler een oud lied uit de Duitse Boerenoorlog. Wir sind des Geas Schwarzer Haufen. In het tweede lied gebruikt hij een eigen tekst waarin hij het thema van de werkloosheid behandelt. Maar wel vanuit een sarcastisch standpunt. Eislers uitvoeringstip is, dit lied zingt men met een sigaret in de mond, handen in de broekzak en een uitgezakte lichaamshouding.

Deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld, een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was de sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven. De ontwikkeling van de een naar de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emploi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Danza de los Duendes van Nancy Galbraith door de North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon. We gaan luisteren naar het titelstuk van de cd, Dreamcatcher, van de Amerikaanse componist Walter Mays. Hij werd geboren in 1941 en studeerde compositie onder andere bij John Cage en Krzysztof Penderecki. Dreamcatcher uit 1996 gaat over het geloof van het Ojibwa-volk. Dat geloof dat dromen 's nachts rondvliegen door de nacht en door de lucht. De dreamcatchers vangen de slechte dromen die verdwijnen in het ochtendlicht. In de compositie komen verschillende stadia van de slaap voor, tot en met een nachtmerrie.

Dreamcatcher uit 1996 van de Amerikaanse componist Walter Mays. De North Texas Wind Symphony stond onder leiding van Eugene Corcoran. Het derde werk op het programma is van David Gillingham, ook weer een Amerikaanse componist, geboren in 1947. Van hem horen we Walking Angels, een compositie die is gebaseerd... Dreamcatcher uit 1996 van de Amerikaanse componist Walter Mays. De North Texas Wind Symphony stond onder leiding van Eugene Corcoran. Het derde werk op het programma is van David Gillingham, ook weer een Amerikaanse componist, geboren in 1947. Van hem horen we Walking Angels, een compositie die is gebaseerd op het gedicht Mercy

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulen's compositie Was is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes-techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dans.

Vorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonde mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker, in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de Doornemers LP Wind Band Compositions. En het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorden. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

Dat waren de reizen van Gulliver, Les Voyages de Gulliver, van de jonge componist Maxime Olliot. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Ze hebben nog een tweede nieuwe compositie gespeeld vorig jaar op 2 december in de Vereniging in Nijmegen. En dat was het stuk Paris Sketches van Martin Allaby. Paris Sketches is een eerbetoon aan de stad Parijs. Door het hele werk spelen de klokken van Parijs een belangrijke rol. Het eerste deel is Saint-Germain-des-Prés. Het Quartier Latin is beroemd om de artistieke verenigingen en dito levensstijl. De stad ontwaakt met altijd aanwezige klokken. Het tweede deel, Pigalle, is een burlesque waarvan de componist zelf zegt Stravinsky ontmoet Prokofjev. Deel 3 is Père Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De geest van de gymnopédie van Satie wordt opgeroepen. Een stemming van zachtheid en verfijning. En tot slot Les Halles, het oude marktgebied van Parijs. Een snelle, virtuose finale met citaten uit het Te Deum van Berlioz, die in 1855 in een kerk in Les Halles in première ging.

Paris Sketches van Martin Ellerby. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Willem van Zee. En dat deden ze tijdens het Herfstwindconcert op 2 december 2007 in de Vereniging in Nijmegen. Dit jaar heeft ook alweer een aantal concerten plaatsgevonden in de nieuwe serie van Herfstwind. We hopen u daar binnenkort ook weer opnames van te kunnen laten horen. Wilt u zelf nog naar een concert? Dat kan op 7 december in de Vereniging in Nijmegen om 2:30 middags. Daar treden op Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel en Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Twee andere orkesten, Philharmonie Gelre en Fanfare Sint Cecilia Millingen aan de Rijn, geven een concert in Arnhem, ook op 7 december en om 2:30 in Musis Sacrum. Zij brengen een wereldpremière van Kees Schonebeek. Vanavond vindt ook een concert plaats in de serie Herfstwind en wel in de Hanzehof in Zutphen. Daar speelt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, werk van de Gelderse componist Harry Jansen. We laten u nu alvast wat van zijn werk horen. Concerto voor Fanfare Band uit 2003, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdamse Conservatorium.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seijden. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Venemöne en Ilmarinen. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijöki. Solisten zijn de tenor Tom Nieman, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Venemöne basbariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

0: brava.
1: Piglia racchetta.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. 3 kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poots, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel

poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label Whirlwind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Tavernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stien Verzandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneke Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Johan in dienst moest, had hij al een wapen, zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met de schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Johan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Habraak. Zij in haar zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepenvel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapier vormen waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondes dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermeiter. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts, en ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep.

Reinders met bluesmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhager Heide van de cd Blaas mich nach huis, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurjoor. En de Koninklijke Harmonie van Torn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

14 buimen op 140 vierkante meter. Waren ze een viever en twee viburnumstruik. En als ze een

En achter in den hoofd, daar steekt het bijnske. Daar zitten voor zondagsmorgens met z'n twee. Dan loest er vanuit loeien van de klokken. Maar ik hoef niet meer.

barzelt van de merels met kleine mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooiend. En dan zijn er bij dit zeven die kleine dikke vrekke mereltkereltjes. Die schieten die voor de put, die kieken die gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rooiend.

zingen. Wat blijft het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jong doe als aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zinig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik over zingen, dan morgen een liedje toch kwiet.

Reinders zong het Feurioor met Harmonie de Volksgalm uit Ziegen-Zussen-Bolder en Den Haaf met de Koninklijke Harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen onder leiding van Verkolen.

snap de pas wie het soort. Toen al die eiwaterschapskaart had gekocht. 1880, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door Vonderwater zocht. Hij zag, kinderkiegens hij wat er stijt op de hoek van de kerkstraat en de Dalakkerweg. Ik vond het al zoet typisch, wie ik ten ooit minst door in de gaten kreeg. De heur zit, was een paard, ik moet helden, dat ik alle helden. En hij zag, kijk toch. Op het kruidspunt stond vroeger een kruidsbeeld van onze leven hier. En let maar eens op, de nooie mens als hij dan even fietst, de heft zijn hoofd op, elke keer. Op het kruidspunt

En in de vijfde klas kwam er een Hollander. Die was op de Sint-Jozef-school. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt. Bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring. Dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn. En de meester zag. Vroeger hadden ze allemaal het kruidsbeeld van onze leven hier.

zoals op het kruidspuntje, de stongvreugeren kruidsbeeld van onze leven heer. En ieders keer als hij daar neven fietste, dan sloeg er een kruids, de naaien meneer.

naar een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoel. En ene keer liep mijn pap

Je hoorde het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint Michael van Thorn en de fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Blaasmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs... Je hoorde het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint Michael van Thorn en de fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Blaasmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

de Universal Band Collection van Jacob de Haan, gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan. Het volgende stuk, Festa Pesana, gaat over het jaarlijkse folkloristische dorpsfeest in Lunteren op de Veluwe. Hierin komt het lied Wiens Nederlands Bloed even voorbij, een lied dat met een andere tekst bekend staat als het Lunterense volkslied. Daarna komt het dorp weer tot leven, want dan gaat het stuk over de volgende ochtend. Met paarden bespannen wagens denderen door de straten. Een traditionele volksdansgroep danst een wervelende wals en alles eindigt met een optocht naar de kerk. Festa Pesana wordt gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Festa Pesana van Jacob de Haan werd gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. We gaan verder met het stuk Choral Music van Jacob de Haan, gebaseerd op de koraalmuziek Sollt ich meinem Gott nicht singen van de 17e eeuwse componist Johann Schopp. Het is allesbehalve een traditionele koraalbewerking. Het begint met een flitsende opening en pas tegen het eind hoort u de koraalmelodie in zijn oorspronkelijke vorm. Luister nogmaals naar de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Choral Music van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. En na een werk dat Choral Music heet, moet er ook maar een stukje koor klinken. De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest. Jacob de Haan schreef het ter gelegenheid van het 1000ste geboortejaar van paus Leo IX in zijn geboorteplaats Eguisheim in de Elzas. Vond dat op 23 juni 2002 vond de première van deze mis plaats onder leiding van Jacob de Haan zelf. De opname die u nu hoort is een bewerking van de live registratie hiervan voor de Franse televisiezender France 2. Uit de Missa Brevis hoort u het Benedictus, uitgevoerd door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven.

Dat was het Benedictus uit de Missa Brevis door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van componist Jacob de Haan. Als laatste grote werk van de Haan draaien we nu de Symphonic Variations. Uitgangspunt voor dit stuk is een Passacaglia-thema. Een Passacaglia is een virtuose dans uit de 17e eeuw. In de baslijn komt steeds hetzelfde thema terug, maar daarboven worden in de hogere stemmen hoog gevarieerd. Jacob de Haan is behalve componist ook organist en hij baseerde de opzet van dit stuk op de overbekende Passacaglia in C klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. Luister naar de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansma.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark. Oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmusik Wielesau uit Zwitserland. En gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcaran is één deel uit de Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcaran ligt aan Loch Caron, dicht bij het Isle of Skye.

U hoorde Strathcarron, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jongeman was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Pastime with Good Company, een thema van Hendrik de VIII, bewerkt door Philip Spark voor harmonieorkest en gespeeld door het Rundfunkblaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. Al snel na zijn eerste composities voor blaasorkest werd duidelijk dat dit de uiteindelijke passie van Philip Spark zou worden. De ene opdracht voor een compositie volgde op de andere. Bevriende klarinettiste Linda Merrick mocht in tegenstelling tot andere opdrachtgevers wel bij Philip Spark over de schouders meekijken. Zij adviseerde hem over de technische moeilijkheden van het instrument en het leggen van accenten. Dat leidde tot het driedelige Clarinet Concerto. Linda Merrick speelt het hier samen met het Rundfunkblaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Het Clarinet Concerto van Philip Spark. U hoorde het Rundfunk Blaasorchester Leipzig onder leiding van Jan Kober en klarinetsoliste Linda Merrick. We besluiten dit programma met Out of the Darkness into the Light, geschreven in opdracht van Dr. Peter Boonshaft voor de Hofstra University Symphonic Band uit Hempstead, New York in 2003.

Het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober speelde Out of the Darkness into the Light van Philip Spark. Dit was De Muzikant. Over twee weken is er weer een uitzending, dan met aandacht voor nieuwe composities tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Vandaag in De Muzikant, composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Als eerste hoort u El Meo Layo, mijn grootvader. Het is een frisse, vrolijke pasacalle, gespeeld door het Spaanse orkest Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree.

Ferrer Ferran hoorde u en de compositie El Meo Ilayo, gespeeld door de Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Ferrer Ferran is het pseudoniem van Fernando Ferrer Martinez, geboren in Valencia in 1966. Hij is een muziekpedagoog, dirigent, pianist, slagwerker en componist. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit werken voor harmonieorkest. Ferrer Ferran had als 15-jarige al de diploma's voor piano, kamermuziek en slagwerk. Hij studeerde behalve in Spanje ook aan de Royal College of Music in Londen en in Hongarije. Tegenwoordig doseert hij zelf aan diverse conservatoria in Spanje. Daarnaast is hij nog actief als dirigent van vooral Zuid-Spaanse harmonieorkesten. Voor zijn composities kreeg hij talrijke prijzen en onderscheidingen. Inmiddels zijn meerdere werken van hem op cd uitgekomen, onder andere bij het Nederlandse label Worldwind Music. Heel recent verscheen daar de nieuwste cd met werk van Ferrer Ferran, La Torre de Hercules. En twee grotere composities daarvan laten we nu horen. Suite Synchronica, of waarschijnlijk moet je zeggen Suite Synchronica, en als tweede Geierhorn. De Suite Synchronica heeft als merkwaardige subtitel beschrijvende suite voor orkest. De toelichting is zo mogelijk nog vreemder. De compositie beoogt de geschiedenis voor te stellen van de honderd jaren die nodig zijn om een culturele maatschappij tot stand te brengen op basis van muziek. Tja, de Suite Synchronica bevat passages uit partituren uit de geschiedenis van het orkest, de Banda Municipal de A Coruña. Er zitten citaten in van Bizet en Frans von Suppé. Het 20 minuten durend werk bevat 3 delen. Somni Compartit, Elegia en Cap al Centenari.

De Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree, speelde Suite Sincronica van Ferrer Ferran. Het werk werd speciaal geschreven voor dit orkest dat vorig jaar 60 jaar bestond. Het harmonieorkest van de gemeente A Coruña werd opgericht, u had het kunnen weten als u meerekende, in 1947. Naast de harmonie was er ook een symfonieorkest, maar dat hield in 1960 op te bestaan. Sinds 2004 is de Nederlander Marcel van Bree dirigent van het orkest. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Na een tijdje in Nederland gewerkt te hebben als dirigent en klarinetdocent, vertrok hij al in de jaren 90 naar Spanje. Daar bouwde hij een goede naam op als dirigent en arrangeur. Het nu volgende werk is een concerto voor hoorn, Geierhorn. En dat is ook meteen de titel van het eerste deel van het werk. Het tweede deel heet Heimdall en het derde Odin. Dit zijn mythologische figuren die een band hebben met de hoorn. Het stuk beschrijft de hoorn van Heimdall, de bewaker van de goden. Heimdall beschermde zijn hoorn, de Geierhorn, die je kon horen in de hemel, op aarde en in de onderwereld. De Geierhorn was bedoeld om de goden bijeen te roepen om hun vijanden te doden. Odin was de oppergod en hij wordt altijd afgebeeld met een hoorn. Geierhorn, concerto voor hoorn en harmonieorkest, wordt gespeeld door Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree. En solist op de hoorn is José Vicente Castello.

Opwekkende muziek van de Spaanse componist Ferrer Ferran, Geierhorn, concerto voor hoorn- en harmonieorkest. Uitgevoerd door Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Solist op de hoorn was José Vicente Castello. Laatste stuk dit uur, ook weer van Ferrer Ferran, is La Torre de Hercules, een symfonische episode voor orkest. En opnieuw horen we Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree.

Dag dames en heren, welkom bij De Muzikanten, twee wekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag met een portret van de Belgische componist Auguste Dubuc.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, om leiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de harmonie van Merchtem. U hoort het uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

Excelsior, gecomponeerd voor het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoorde de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. August de Boek, daar hebben we het over in dit programma. Hij verdiende de kost als leraar en organist vanaf het jaar 1880. Hij was toen al 25 jaar oud. Tot aan 1891, dus zo'n 10 jaar, volgde hij regelmatig muzieklessen aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij sloot zijn muziekstudie af met de hoogste prijzen voor harmonie, contrapunt, en hij kreeg zelfs de virtuositeitsprijs voor orgel. In 1899 ontmoette hij de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. Die raadde hem aan opnieuw te gaan studeren en dit keer compositie en orkestratie. Een wijze raad die August de Boek gelukkig opvolgde. Toch was een van zijn bekendste werken al van voor 1899, het jaar waarin hij Paul Gilson ontmoette. En het belangrijkste, het bekendste werk van hem, dateert uit 1893, de Dahomeense Rhapsodie. U hoort u nu uitgevoerd wederom door de Belgische Gidsen.

En dit was de Dahomeense Rhapsodie van Auguste de Boek, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische gidsen, onder leiding van François de Ridder. Dan nu de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtem. Hier is AV van Auguste de Boek.

Dit was Ave van August de Boek, de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtum. Met de carrière van de Boek gaat het goed. Van 1909 tot 1920 werkte hij als professor harmonieleer aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Daarna nog, tot 1926, aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. En zijn muzikale loopbaan wordt bekroond met de functie van directeur van het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Van 1921 tot 1930. Blijkbaar weet hij daarna wat meer tijd voor het componeren vrij te maken. En dat blijkt onder meer uit zijn ouverture Vrijheidsgeest uit 1935.

Vrijheidsgeest van August de Boek, gespeeld door de brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek was goed bevriend met Paul Gilson. Volgens sommigen was hij compositorisch gezien een leerling van hem, maar daar bestaat discussie over. Paul Gilson was het erom te doen de blaasmuziek op een hoger peil te krijgen. Leerlingen die hem daarin gevolgd waren, hadden zich verzameld onder de naam synthesisten, maar daar hoorde August de Boek niet bij. De Boek schreef een 30-tal originele werken voor blaasorkest, vooral om zijn vrienden in de plaatselijke harmonie en fanfare van Merchtem een plezier te doen. De werken van de Boek voor blaasorkest zijn pretentieloos. Ze vinden hun oorsprong in het landelijke milieu van zijn geboortedorp, zoals de volgende twee stukjes. Wals en het naar een beroemd Brussels bier verwijzend Geuzenlambiek.

Wals en geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Watercolors van Joris Geurts. U hoorde de violisten Hanna Koens en Anna Neels. Tot slot van dit programma nog een werk voor piano van Hans König. In 1973 schreef hij zijn suite De Hobbit voor piano. In 1973 overleed ook Tolkien, de schepper van het wonderbaarlijke rijk van Midden-Aarde. Het domein van hobbits, dwergen, tovenaar Gandalf, aardmannen, boselfen, meermensen en niet te vergeten de draak Smaug. De muziek uit de hobbits is atonaal. Dat wil zeggen dat het niet in een bepaalde toonsoort staat. Uit de suite worden vier delen gespeeld. De hobbits, andante, de Nazgul, rubato, de orks, furioso en de elfen, andatino. Hier is pianiste Irma Kruijs.

Welkom bij De Muzikant, het tweewekelijks programma van de Concertzender met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg Hafabra, oftewel blaasorkesten. Er is veel muziek in de wereld en ook goede muziek, maar er kan niets boven een goede militaire mars. En dat zijn de woorden van de Noorse schrijver Agnar Mykle. Een Noorse muziek, in ieder geval van het Noorse Kristiansand Blaasensemble, staat vandaag centraal in De Muzikant.

En dat was de Valdresmars van de Noorse componist Johannes Hansen. Hij leefde van 1874 tot 1967. Het werd uitgevoerd door het Christiansand Blaasensemble onder leiding van Björk Sakstad. Christiansand ligt aan de kust van Noorwegen, helemaal in de zuidelijke punt. De stad werd gesticht in 1643 en naar vermeld was er toen al militaire muziek. Die bestond toen vooral uit trommelaars en pijpers. Dat was wel vrij luxe, maar het was om de bevolking te laten zien dat het belastinggeld goed werd gebruikt. Wanneer een compagnie marcheerde, speelde de pijper piccolo en de trommelaar gaf de maat voor het marcheren aan. Maar of dat goed ging is niet helemaal duidelijk. De trommelaars werden slecht betaald en waren vaak aan de drank. Pas in 1818 kreeg Christiansand een echte militaire blaaskapel, bestaande uit 19 muzici met nieuwe instrumenten. En toch was het nog niet strak genoeg georganiseerd, vond majoor Tobisse. Hij was dirigent in de jaren 1830 en 40 en hij had in Kopenhagen een symfonieorkest gezien waarbij de violen hun stokken tegelijk op en neer bewogen, althans de violisten. Dat wilde hij nou met zijn trombones in Christiansand ook, want het zag er heel indrukwekkend uit voor een militair orkest. Maar ja, alle instrumenten waren verschillend gestemd en tegelijk bewegen leverde geen gelijke muziek op. Ondanks dit soort grappen verbeterde de muzikale kwaliteit wel snel. Veel beroemde muzici hebben banden met de kapel van Christiansand, zoals de trombonist Adolf Hansen. Na de Duitse bezetting in de jaren 40 van de vorige eeuw duurde het een tijdje voor de kapel weer operationeel was. In 2002 werden de banden met het leger losgelaten en kreeg de Norwegian Army Band Christiansand de huidige naam Christiansand Blaasensemble in het Noors dan wel. Hier is de Trouwermars, opus 103 van Felix Mendelssohn.

Dat was een militaire mars van Richard Strauss en daarvoor hoorde u de Treurmars, opus 103 van Felix Mendelssohn. Maar dit was dus, die laatste was dus van Richard Strauss. Die was in de periode 1898-1918 kapelmeester van het Keizerlijk Hof in Berlijn onder Willem II. Strauss en de keizer konden het goed met elkaar vinden, maar de keizer kon Strauss' zware opera's toch niet altijd waarderen. En daarom schreef Richard Strauss af en toe wat lichters. Vanaf 1905 schreef hij verschillende marsen, waarvan hij de militaire marsen opus 57 opdroeg aan keizer Willem II. En we hoorden dus zojuist van die opus 57 nummer 1. In westerse muziek zijn vaak exotische elementen terug te vinden. Mozart en Beethoven bijvoorbeeld schreven Turkse marsen. Grieg had een Arabische dans. En ook Camille Saint-Saëns volgde deze trend. Hij reisde naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten en bracht de invloeden mee naar huis. Zijn Grand Marche Orient et Occident, opus 25, is daar een mooi voorbeeld van. Het werk werd herzien voor de bezetting van de Christiansand Blazersensemble door Reinisch en Perry.

En dat was de Grand Marche Orient et Occident van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door het Christian Zandt Blaasensemble onder leiding van Björn Sagstad. En in dit programma De Muzikant is dit ensemble steeds de muzikant. Noorse componisten nu. We hoorden aan het begin al een werk van Johannes Hansen. De Noorse componist, violist en dirigent Johan Halvorsen leefde van 1864 tot 1935. Hij kreeg een aanbieding om in Boekarest te gaan werken, maar dat deed hij uiteindelijk toch niet. Naar aanleiding van die uitnodiging schreef hij wel de Bojarenes Intogsmars, de mars voor de intocht van de Bojaren. Een werk waarvoor hij van Edward Grieg grote complimenten kreeg.

En dat was de intochtsmars van de bojaren van de Noorse componist Johan Halvorsen. Nog een Noorse componist en vioolvirtuoos is Ole Boel. Hij leefde van 1810 tot 1880 en werkte ook lange tijd in Amerika. En daar schreef hij de Grand March to the Memory of Washington. Het werk is opgedragen aan Amerika's eerste president George Washington en is een ode aan de onafhankelijkheid. De mars is doorspekt met Amerikaanse melodieën. Speciaal voor de opname van deze cd werd de mars bewerkt voor blaasensemble door Stieg Nordhagen.

Dat was de Grand March to the Memory of Washington van de Noors-Amerikaanse componist Ole Boele. In de lijst bekendste Noorse componisten staat op nummer 1 denk ik toch wel Edvard Grieg. Hij was goed bevriend met de veel te vroeg gestorven Noorse componist Richard Noordraak. Grieg trok zich Noordraaks dood heel erg aan, omdat hij hem op zijn ziekbed had achtergelaten voor een lange reis naar Italië. En ondanks zijn belofte om terug te komen, ging Grieg verder naar Rome, waar hij een paar maanden later het bericht kreeg van Richards dood. Ter gelegenheid daarvan schreef hij in 1867 de treurmars voor Richard Noordraak.

De Treurmars van Edvard Grieg, geschreven voor zijn te vroeg overleden vriend, de Noorse componist Richard Noordraak. Edvard Grieg was dol op de Australisch-Amerikaanse componist Percy Grainger. In zijn dagboek schreef hij: wat een artiest, wat een persoon, zo'n idealist, zo'n kind en tegelijkertijd een hoog verfijnde levensvisie. Een tijd lang was Percy Grainger saxofonist in een Amerikaanse militaire kapel en in die periode schreef hij de Children's March Over the Hills and Far Away, een verwijzing naar een Engels volksliedje, hoewel de melodie ervan niet echt te herkennen is in dit stuk.

En dat was van Percy Grainger, The Children's March Over the Hills and Far Away. Natuurlijk ook weer uitgevoerd door het Christiansand Blaasensemble onder leiding van Björn Zaakstad. Nog twee Amerikaanse componisten en hun marsen staan op het programma. Samuel Barber schreef zijn Commando March in 1943. En van Charles Ives kun je natuurlijk iets heel uitzonderlijks verwachten. De Overture en March 1776 is een typisch voorbeeld van Ives' collagetechniek. Een methode die hij na dit werk uit 1904 nog verder zou uitwerken. Verschillende toonsoorten, ritmes en tempi worden door elkaar heen gebruikt, waardoor het eindresultaat lijkt op een cacofonie van geluid. Maar eerst dus Samuel Barber.

0: En dat was tot slot muziek van Charles Ives, de Overture en March 1776. Daarvoor hoorde u de Commando March van Samuel Barber. De uitvoerende waren, zoals dit hele uur, het blaasensemble van Kristiansand in Noorwegen, onder leiding van Björn Sagstad. Zoals gezegd, het hele uur heeft u kunnen luisteren naar deze muzikanten uit Kristiansand. En dat was het programma dan van De Muzikant. Het programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Dit is de concertzender. De techniek deze uren is in handen van Reinoud Warnaar. En mijn naam is Nancy Stuvel.
1: U luistert naar de concertzender, waar we zijn aanbeland bij De Muzikant, het programma voor en door amateurmuzici. Vandaag het tweede deel in de korte serie Hollandse Nieuwe. Daarin kunt u luisteren naar opnames gemaakt op het conservatorium in Maastricht. Daar worden concerten georganiseerd door Kunstfactor, het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst. In die serie concerten wordt steeds Nederlandse muziek vanaf het jaar 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 23 november vorig jaar werd het hele concert verzorgd door blazersensemble Raak onder leiding van Manon Meijs. Op het programma stonden drie werken van Louis-Andries Driessen, Leo Smit en Willem Breuker. Als u vier weken geleden heeft geluisterd naar De Muzikant, dan weet u dat we ook toen aandacht besteed hebben aan Andriessen en Breuker, met opname uit de jaren 70 en 80. Dat programma kunt u overigens terugbeluisteren via Uitzending Gemist. Ga daarvoor naar onze website www.concertzender.nl en in de programmagids kunt u dan op die pagina vinden waar u dat programma kunt terugbeluisteren. We gaven in dat programma van 19 januari aan dat de relatie tussen moderne Nederlandse componisten en die van de blaasmuziek niet altijd even goed geweest is. Wellicht is er sinds de tussentijd veel veranderd. We gaan het beluisteren met als eerste Monuments of the Netherlands, een werk van Louis Andriessen. Hij behoeft nauwelijks introductie. Louis Andriessen is de eerste vaderlandse componist van wie het oeuvre wordt ondergebracht in de prestigieuze Zwitserse Paul Zacher Foundation. Daar is ook de nalatenschap van Stravinsky te vinden. Net als Stravinsky trouwens hoort Andriessen in het kamp van de anti-romantici, de componisten die niets moeten hebben van muziek als drager of aanjager van emoties en beelden. Muziek moet gaan over muziek en over niets anders. Andriessen heeft inmiddels een indrukwekkende serie composities op zijn naam staan, waaronder grote, monumentale werken, maar ook kleinere, minder bekende. Uit zijn pen kan ongecompliceerde lichtvoetigheid vloeien, zoals in de vandaag gespeelde mars Monuments of the Netherlands, met als subtitel Nederland, let op uw schoonheid, uit 1975. Hierin geen ingewikkelde muzikale diepgang, maar blijmoedige marsmuziek in twee stemmingen. Eerst 20 maten ernstig, als opmaat voor het gedeelte met de titel Vrolijk.

Monuments of the Netherlands van Louis Andriessen, gespeeld door blazersensemble Raak, onder leiding van Manon Meijs. We gaan door met een stukje muziek van Leo Smit. Hij werd in 1900 geboren in Amsterdam, is herontdekt sinds er eind jaren 80 hernieuwde belangstelling is voor vaderlandse componisten die door de nazi's als entaardheid bestempeld werden. Leo Smit gold als een veelbelovend componist en zijn muziek werd zelfs meerdere keren gespeeld door het Concertgebouworkest. In de Tweede Wereldoorlog werd Leo Smit, van Joodse komaf, het werken onmogelijk gemaakt. In 1943 werd hij samen met zijn vrouw in een concentratiekamp vermoord. Leo Smit mocht in de twintiger en dertiger jaren rekenen op een milde ontvangst van het publiek. Tegenwoordig overheerst de waardering voor het vakmanschap en de eigen vitale stijl die de muziek van Smit kenmerkt. Het pianoconcert dat we zo meteen gaan draaien is daarvan een uitstekend voorbeeld. Zoals veel van zijn tijdgenoten experimenteert Smit met de orkestrale bezetting van de pianobegeleiding en hij vindt een voorbeeld in de nieuwe klankkleuren van het concert voor piano en blaasensemble van Stravinsky. Het pianoconcert is compact en beknopt. Er staat zogezegd geen noot te veel op papier. Deze compositie is misschien wel de beste staalkaart van Smits kunnen, blijmoedige muziek met een Franse slag, maar ook met onmiskenbaar Stravinsky-invloeden. De pianopartij is virtuoos, maar ook lichtvoetig, zonder te veel aan bravoure, soms bijna swingend. Robert Weyrauch is de solist bij dit concerto voor piano en harmonieorkest. Blazersensemble Raak staat onder leiding van Manon Meijs.

U hoorde het concerto voor piano en harmonieorkest van Leo Smit. Solist was Robert Weyrauch. Willem Breuker werd in 1944 in Amsterdam geboren. Van formele muziektheorie moest hij niets hebben. Spelend, improviserend, luisterend en experimenterend werd Willem Breuker de Breuker zoals we die kennen. Tegendraads, enfant terrible en smaakmaker van de Nederlandse muziekscene. In 1974 formateerde hij zijn eigen Willem Breuker collectief. De meeste composities die hij schreef, schreef hij voor dit collectief. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals De Thuiskomst voor harmonieorkest. In 1992 vroeg een harmonieorkest Willem Breuker een werk te schrijven. Na de eerste repetitie viel het werk de orkestleden tegen qua moeilijkheid en lengte en weigerden ze het werk in première te brengen. In 1999 vroeg Willem Breuker het Amsterdams Blazerscollectief om De Thuiskomst tijdens De Klap op de Vuurpijl ten doop te houden. Het stuk heeft drie delen die naadloos in elkaar overgaan. De titels zijn Na 8 jaar detentie. Het tweede deel heet Voor een dichte deur, met tussen haakjes sleutels vergeten. En het derde Wat een bende, met tussen haakjes een kleine woordenwisseling. Ik ga maar weer. En dan in het tweede deel komt nog een ondertitel voor, een extra ondertitel zou je kunnen zeggen. Op het moment dat de trompetten een signaalachtige fuga starten, die overgenomen wordt door alle koperblazers, staat in de partituur: O, ben jij het? Ik dacht het al. Wie belt er om deze tijd? Willem Breuker kan zich niet meer herinneren waarom hij deze titels gekozen heeft. De compositie toont onomwonden het harmonieorkestverleden van de componist, hoewel andere facetten, wilde uitbarstingen, filmmuziek, niet ontbreken. Af en toe is er een gevoel van we zijn weer thuis in het gangbare harmonieorkestrepertoire. Maar dan ontwikkelt het stuk zich weer op Breukeriaanse wijze. Met name tijdens de eerste repetities konden de blazers van Raak wel enig begrip opbrengen voor de verzuchtingen van het harmonieorkest, dat al snel de pijp aan Maarten had gegeven. Vooral het tweede deel is een aanslag op ieders uithangingsvermogen. Een spektakelstuk waar je gemakkelijk een haat-liefdeverhouding mee ontwikkelt. Geen hoogdravende compositie, maar toch bijzondere muziek, een berg die beklommen en overmeesterd moet worden.

Mundo Pequeño van Gian Prins voor marimba, djembe en drumset. En dan de laatste componist vandaag in dit programma, de muzikant. Die laatste componist is Bert Dirks. Geboren 1965 in Nieuwenhagen. Lid van de Fanfare aldaar. Via cornet en euphonium kwam hij terecht bij de trombone. In 1984 ging hij naar het conservatorium in Maastricht. Hij studeerde daar HAVA, directie en trombone. Bert Dirks is docent, grootkoper bij Artamuze en muziekschool Kerkrade. Daarnaast is hij ook nog een keer dirigent van twee fanfares en een harmonie. En hij is ook nog eens een keer muziektherapeut in Zorgcentrum Heerenveld. Oude foto's van Limburg. Iedereen kent wel de oude, vergeelde

foto's in de boeken van heemkundeverenigingen. Prachtige verzamelingen die bij veel mensen nostalgische gevoelens oproepen terecht. In de compositie Taferelen uit Limburg komt eerst het Limburgs landschap voorbij. Dat landschap van die foto's. Dan spelen er kinderen met de hoepel, de tol en verstoppertje. En dan volgt een begrafenis. Er zijn jachttaferelen, de processie en natuurlijk de ouderwetse kermis. De muziek wordt begeleid met projectie van foto's. Het trombonekwartet varieert de opstelling tijdens het concert om zo balans en ruimtelijke beleving te vergroten.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, oftewel blaasorkesten. En vanavond staat dit programma helemaal in het teken van de naderende kerst.

Dat was de Weihnachtsouverture, een fantasie over Vom Himmel hoch, da komm ich her, gecomponeerd door Ronald Kernen. U hoorde het orkest Soli Brass onder leiding van Jan de Haan van de cd Soli Christmas uit 2001. En daarop staan opnamen uit de jaren 1990, 1994, 1997 en 2001. Op de cd staan klassieke werken voor kerstmis, maar niet zozeer de populaire kerstmuziek. Het materiaal is stemmig en ingetogen en waarschijnlijk niet voor iedereen bekend. Alhoewel we straks nog wel het overbekende Stille Nacht, Heilige Nacht zullen horen. Maar nu eerst Lobt Gott ihr Christen allzugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan, en dat is de broer van Jan de Haan, de dirigent van Soli Brass.

Loopt Gott ihr Christen alszugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan. Het werd uitgevoerd door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan, die zo'n 30 jaar dirigent was van dit orkest. Onder zijn leiding groeide Soli Braas uit tot een topbraasband die zich kan meten met de beste ter wereld. 4 maal haalde het orkest de nationale braasbandtitel. 2 bewerkingen nu. Jacob de Haan bewerkte Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En Jan de Haan maakte een bewerking van het bekendere werk Vom Himmel hoch, o Englein kommt.

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt, was dat. En daarvoor hoorde u Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En dat waren twee bewerkingen voor blaasorkest door de broers Jacob en Jan de Haan. Deze beide broers zijn niet alleen als arrangeur bekend, ze schrijven ook veel muziek, hoofdzakelijk voor blaasorkesten. Met name Jacob de Haan is een veelgevraagd componist. Eerder besteden we bij de Concertzender al eens een hele uitzending aan zijn oeuvre. De vier hirtenliederen, vier herdersliederen, passen uitstekend in de collectie Kerstmuziek op de cd waar we vandaag muziek van draaien. De titels zijn Als ich bei meinem Schafen wacht, In mitten in der Nacht, Kommet ihr Hirten, en in Hirten erwacht.

Vier Hirtenlieder van Jacob de Haan, gespeeld door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan. Nog een blokje van vier kerstliederen van Johann Sebastian Bach dit keer. En een arrangeur wordt er niet bij vermeld. U hoort achtereenvolgens Freut euch, ihr Christen alle, für Freuden lasst uns springen, in dulcio jubilo en Wir Christenleut.

4 kerstliederen van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Soli Braas. Laat ik iets meer over dit orkest vertellen. Het is een van de oudste muziekverenigingen in Leeuwarden. Het werd in 1936 opgericht als het fanfareorkest Soli Deo Gloria. Oorspronkelijk was de vereniging verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente daar. Het orkest nam deel aan concoursen en begeleidde de samenzang tijdens de eredienst. Vanaf 1956, onder leiding van de toenmalige dirigent Sjoerd Nieuwland, groeide de vereniging uit tot 130 leden. Met 3 orkesten was Soli Deo Gloria een van de grootste muziekverenigingen in Friesland. Er was een drumband met trompetters en later ook doedelzakspelers en daarnaast veel muziekleerlingen. Dirigent Sjoerd Nieuwland vormde het orkest om naar de in opkomst zijnde Engelse brassband bezetting, waarbij zijn voorkeur uitging naar dubbele bezetting. Soli Deo Gloria trad veel voor het voetlicht tijdens kerkdiensten, concerten en ook marcherend door de stad. Aan concoursen weigerde Sjoerd Nieuwland mee te doen. Het ging hem om de vereniging en haar functie in de samenleving en dat resulteerde in 1200 donateurs die de vereniging ondersteunden. In januari 1974 kwam Jan de Haan, 22 jaar jong, als nieuwe dirigent van Soli Deo Gloria. Hij werd toen al gezien als de coming man in de wereld van de blaasmuziek. En zoals ik al eerder zei, onder zijn leiding groeide Soli Deo Gloria, inmiddels omgedoopt tot Soli Braas, uit tot een top brassband. U hoort Soli Braas nu met Weihnachtsruf, Ouverture über Hierbei, O ihr Gläubigen, van Wim Staalman.

Deutsches Weihnachten van Jan Haderman, geschreven voor blaasorkest. Helaas vermeldt het cd-boekje weinig over de achtergrond van de verschillende stukken, maar voor het volgende is dat ook niet echt nodig. Stille Nacht, Heilige Nacht van Franz Xaver Gruber. Hij schreef dit lied voor zang en gitaar toen het orgel in het parochiekerkje waar hij werkte het voor de zoveelste keer begeven had. Jacob de Haan maakte een bewerking voor Brass Band.

U luisteren naar het vierde deel, de finale, uit de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich. In een bewerking voor harmonieorkest en uitgevoerd door Sophia's vereniging Loon op Zand, onder leiding van Heinz Friesen. U heeft geluisterd naar een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van afgelopen mei naar Sint-Petersburg. Dat gebeurde ter gelegenheid van het Meifestival aldaar. Een uitgebreide verslag kunt u teruglezen in het tijdschrift Music & Show van afgelopen augustus. En daarmee besluit ik de muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Max Feijen voor de opnames.

0: Dit is de Concertzender met het programma Donder, Bliksem en Maan.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag staat centraal in dit programma de Belgische componist André Vignien. Hij werd in 1942 geboren vlakbij Frankrijk op de grens van Vlaanderen en Wallonië in het plaatsje Moeskroen. Zijn muziek is bijzonder levendig en het repertoire voor blaasorkesten neemt een grote plaats in zijn oeuvrelijst. In deze muzikant horen we opnamen van verschillende orkesten. Om te beginnen de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. En zij spelen de Jubilee Overture.

Als ouverture voor de muzikant hoorde u de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings met de Jubilee Ouverture. Het volgende werk is meer symfonisch van opzet. Seven Knights beschrijft zeven ridders uit de middeleeuwen. Allemaal krijgen ze hun eigen karakterbeschrijving in de zeven deeltjes van het werk die naar de ridders zijn vernoemd. Robin Hood, Tristan, Ivanhoe, Quentin Durward, Emmerich, Arthur en Godfried van Bouillon. André Vignat dirigeert het Orchestre Avant du Conservatoire du Musique de Ville de Tournai en dat is het Belgische Doornik.

Zeven ridders uit de middeleeuwen werden beschreven in Seven Knights van André Vignien. U hoorde het Orchestre Avant du Conservatoire de Musique de Ville de Tournai onder leiding van de componist. Zoals we eerder al zeiden is André Vignien geboren in het Belgische Mouscron. Zijn vader werkte bij de spoorwegen en zijn moeder in de textielindustrie. André is op muziekgebied een autodidact. Zijn vader leerde hem de grondbeginselen. Hij speelde in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mont-Aleu in België. Daarna volgde de jonge André een traditionele muziekopleiding en studeerde aan de conservatoria van Mons, oftewel de stad Bergen in het Belgische Henegouwen, en Brussel, waar hij tot voor kort ook docent was. Reminiscencia Gitana is oorspronkelijk een werk voor piano. André Vignien schreef het in 1994 voor de Spaanse pianiste Blanca Quevedo, een leerlinge van hem aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna bewerkte hij het voor harmonieorkest. Reminiscencia Gitana bevat elementen die het voor een orkest uitdagend maken om te spelen. Melodie, virtuositeit en, de naam zegt het al, een zigeunerachtig element. Reminiscencia Gitana wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen.

De koninklijke militaire kapel onder leiding van Pieter Janssen speelde Reminiscencia Gitana van André Vignien. Ter afwisseling nu een wat korter werk van deze Belgische componist, Trumpet Fiesta. En zoals we van hem gewend zijn, is dit een vrolijk en opgewekt stukje muziek. Vignien is zelf van huis uit trompetist en in dit stuk zet hij 4 trompetsolisten in de schijnwerpers. Vanaf de eerste mate drukt Trumpet Fiesta een geluksgevoel uit. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan en de solisten zijn Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeven.

Een feestje voor trompetters, deze Trumpet Fiesta van André Vignin. U hoorde de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan en vier trompetsolisten: Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeve. Dan komen we nu aan het titelwerk van de cd van vandaag, Riva Pictures. Het onderwerp van deze compositie is het elegante dorp Riva del Garda aan het Gardameer in Italië. De schoonheid van dit dorp wordt verklankt, dan steekt er een harde wind op die hoge golven op het meer veroorzaakt en een enorme energie ontketent. Maar met de koude keert ook de rust weer terug en men wordt zich bewust van de sneeuw op de bergen van Noord-Italië. U hoort een live-opname gemaakt op 12 mei 2001 door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen onder leiding van Peter Bruneel.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. 4 weken geleden lieten we de eerste cd horen van de stichting Fanfare Promotieconcerten. Dat was een cd uit 1993, de beginperiode van de stichting. Inmiddels is men al heel wat jaren en cd's verder. Er zijn enkele groots opgezette concerten per jaar. Morgen ook weer trouwens, op 30 september 2007, bij Fanfare Maasgalm in Elslo. Reden te meer om dan ook naar de huidige stand van zaken te kijken bij de stichting Fanfare Promotie Concerten. Wat is een Fanfare Promotie Concert eigenlijk? Dat is een bijzonder concert waarbij een lokaal Fanfare Orkest samen met het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest op een hoogwaardig niveau composities uit het veelzijdige fanfare repertoire voor een breed publiek ten gehoor brengt. Nou, zo weet u dat dan weer. Doel van de stichting is namelijk het onder de aandacht brengen van repertoire voor fanfares. Genoeg gepraat, we gaan naar muziek luisteren. Het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest speelt een compositie van Joop van Dijk, Noormannen op de Vecht. Een sterk programmatisch stuk. De muziek beschrijft de gebeurtenissen over de strijd tegen de Noormannen langs de Utrechtse rivier De Vecht.

En zo klonk Noormannen op de Vecht. Een compositie voor fanfareorkest van Joop van Dijk. Het werd gespeeld door het Nationaal Jeugdfanfareorkest om leiding van Danny Oosterman. En dat ter gelegenheid van de serie Fanfare-promotieconcerten in 2005. De stichting Fanfare-promotieconcerten organiseert concerten nooit alleen. Er wordt altijd samenwerking gezocht met een fanfare ergens in Nederland. En dan wordt een gezamenlijk concert gegeven. Na een jaar lang concerten wordt een dubbel cd uitgebracht. En daarvan is er één van het Nationaal Jeugdfanfareorkest. En de tweede cd is een mooie mix van orkesten uit verschillende hoeken van het land. Vandaag heeft het Nationale Jeugdfanfareorkest gerepeteerd in Elslo. En als u niet weet waar het ligt, dan zal ik het zeggen, dat is in Zuid-Limburg tussen Geleen en Beek. Morgen speelt het Nationaal Jeugdfanfareorkest samen met fanfare de Maasgalm uit Elslo. Die gaat daarmee alvast een deel van het concoursrepertoire ten gehore brengen. Het concert morgen begint om 16:00 in de Schouwburg de Hanenhof in Geleen. Voor de opnames van dat concert moeten we dus nog even wachten. Maar op de cd van 2 jaar geleden, van 2005, daar staat het werk Aragorn van Hardy Mertens. Gespeeld door het Andels Fanfarekorps. Andels Fanfarekorps bestaat sinds 1823. Dit orkest staat aan de wieg van de Stichting Fanfareconcerten. Want in de jaren 70 organiseerde Andel, met nog enkele andere Brabantse orkesten, de top 3 concerten. Een serie ook weer om de fanfare een beter imago te geven. Andels Fanfareorkest wordt dikwijls ook ingezet als oefenorkest bij dirigentenexamens van conservatoriumstudenten. Aragorn van Hardy Mertens is gebaseerd op de gelijknamige romanfiguur uit The Lord of the Rings van Tolkien. Aragorn is de edelste vertegenwoordiger van het mensenras in Midden-Aarde. En zijn doel is om de ring te vernietigen. Dan kan hij weer koning worden van Gondor en trouwen met de elfin Arwen.

U hoorde Aragorn, gebaseerd op de romanfiguur van Tolkien in The Lord of the Rings. Aragorn werd geschreven door Hardy Mertens en werd uitgevoerd door het Andels van Varenkorps, onder leiding van Danny Oosterman. Dan nu een relatief jong muziekgezelschap. Dat is de stichting Drents Fanfare Orkest Hogeveen, opgericht in 1995. Dit orkest onderscheidt zich door een eigenzinnige werkwijze, maar ook repertoirekeus. Er wordt gewerkt in studieweekends in de plaats van regelmatig wekelijkse repetities. Het Drents Fanfare Orkest, kortweg DFO, bestaat uit enthousiaste amateurmuzikanten. Die zijn vrijwel allemaal lid van een Drentse muziekvereniging. De ongeveer 50 leden zijn in de leeftijdscategorie 14 tot 50 jaar. Ze vinden het een uitdaging om op muzikaal gebied meer te kunnen doen dan datgene wat de eigen vereniging doet of aan mogelijkheden biedt. Het orkest wil zich in werkwijze en muziekkeuze onderscheiden. En dat doet het orkest door onder andere karakteristiek fanfare-repertoire snel en efficiënt in te studeren. Maar ook door aandacht te schenken aan vernieuwende ontwikkelingen binnen de fanfare-wereld. En dat maakt repetities en studieweekenden intensief, spannend, maar ook natuurlijk bijzonder boeiend. Voor de cd van de fanfare-promotieconcerten 2004 is gekozen voor Composition 8, oftewel Compositie 8, van Leon Flix, gebaseerd op een van de schilderijen van Wassily Kandinsky. Hier is het Drents Fanfare Orkest Hogeveen, onder leiding van Johan Gerkens.

Dat was het Drents Fanfare Orkest Hogeveen onder Johan Gerkens. Het orkest speelde Composition 8 van Leon Flix. Dan nu aandacht voor muziekvereniging Arti et Religioni uit Langeraar. En dat werd opgericht in 1920. De eerste jaren was het vooral een groepje enthousiastelingen. Maar in de loop der tijd groeide het orkest uit tot een grote vereniging van 110 leden. Momenteel beschikt Arti et Religioni over een fanfareorkest, een drumband, een lyragroep, een opleidingsorkest, een AMV-cursus, een blaaskapel, een koperensemble, een majorettenpeloton en een tweerlinggroep. In de jaren 90 werd het orkest steeds professioneler. Elke afdeling kwam onder deskundige leiding te staan. De dorpsgemeenschap van Langeraar is met recht trots op Arti et Religioni. Dat staat onder leiding van John Brouwer, overigens ook weer een leerling van Danny Oosterman. Arti et Religioni uit Langeraar. We gaan luisteren naar het stuk Ross Roy van Jacob de Haan, dat oorspronkelijk werd geschreven voor een Australisch orkest.

muziekvereniging Arti et Religioni uit Langeraar, onder leiding van John Brouwer. U hoorde Ross Roy van Jacob de Haan tijdens de serie Fanfare Promotieconcerten 2004. En dan, bijna tot slot van deze uitzending, wil ik nog één keer wijzen op het concert in de serie van dit jaar, morgenavond in Geleen. U kunt daar terecht voor een prachtig concert door het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest, onder leiding van Danny Oosterman, en Fanfare de Maasgalm uit het Limburgse Elslo. Het concert begint morgen om 4:00 in Schouwburg de Hanenhof en die vindt u in de Groenstraat nummer 44 in Geleen. Ik heb nog een paar minuutjes over en die zijn voor Fanfare Sint Willy Brothers Neerkant, onder leiding van Jo Lammen. De fanfare speelt Every Valley van Julian Hempel.

Fanfare Sint-Willibrodus Neerkant, omleiding van Jo Lammen, met Every Valley van Jurjen Hempel. Daarmee besluit ik De Muzikant, samengesteld door

En de muzikant is vanavond weer helemaal gewijd aan muziek voor blaasorkest. Met vandaag bekende 19e-eeuwse ouvertures, bewerkt voor harmonieorkest. Het is een verzameling werken, uitgegeven door de Haske Music Publishers. En ze worden gespeeld door verschillende orkesten. Als eerste ouverture Nacht op de Kale Berg van Modest Mussorgsky in een arrangement van Toru Takahashi. Mussorgsky schreef de ouverture Nacht op de Kale Berg in maar 12 dagen. Zijn inspiratiebron was een verhaal van de Russische schrijver Nikolai Gogol en hij gebruikte de muziek later nog voor een operaballet dat onvoltooid bleef. Wat de ouverture betreft, Mussorgsky maakte er niet veel werk van om die uitgevoerd te krijgen. Het belandde op een grote stapel voltooide en onvoltooide werken. En pas na Mussorgsky's dood kwam het weer boven water toen Rimsky-Korsakov de enorme stapels partituren doornam. Als notitie had Mussorgsky boven de partituur gezet: samenkomst van de heksen, hun gepraat en gebabbel, de stoet van Satan, heidense verheerlijking van Satan en heksensabbat. Nacht op de Kale Berg nu in een arrangement voor harmonieorkest van Toru Takahashi, gespeeld door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut onder leiding van Jan van der Roost.

Nacht op de Kale Berg in een arrangement voor harmonieorkest van Toru Takahashi. Gespeeld door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut onder leiding van Jan van der Roost. Een tweede ouverture is The Mill on the Cliff of Die Felsenmühle van Karl Gottlob Reissiger. De ouverture is geschreven als deel van de gelijknamige opera uit 1831. De bewerking voor harmonieorkest van André Fischer is van recenter datum. Die hoort u nu uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin.

Dat was de ouverture The Mill on the Cliff van Carl Gottlob Reissiger in een bewerking van André Fischer, uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. The Mermaids of the Moldau nu, de meerminnen van de Moldau. Dat is een compositie van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny. Hij leefde van 1833 tot 1913. Het is weer een ouverture van een opera. De Meerminnen van de Moldau was een groot succes tijdens het leven van Roskosny, met name vanwege de sprookjesachtige motieven, de jachtscènes, de natuurimitaties enzovoort. De invloed van Smetana is duidelijk herkenbaar en een vergelijking met Smetana's Moldau ligt dan ook voor de hand. De bewerking voor harmonieorkest is van Wil van der Beek en dat arrangement wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

De ouverture Meerminnen van de Moldau van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny in een bewerking van Wil van der Beek hoorde u. En u hoorde ook de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. De vierde ouverture is een van de bekendste. Ouverture Egmond, opus 84 van Ludwig van Beethoven. Hij schreef dit werk in 1809, 1810 als de muziek bij het drama Egmond van de Duitse dichter en schrijver Johann Wolfgang von Goethe. Het onderwerp van deze tragedie is de vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen de Spaanse bezetter. De held Egmond sneuvelt, maar het idee van de vrijheid zegeviert in de finale. Het arrangement voor blaasorkest is van Gerard Bos. U hoort nogmaals de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de ouverture Egmond van Beethoven in een arrangement van Gerard Pos. U hoorde de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. Na Beethoven hebben we weer een minder bekende componist. De Franse componist L.G. Ferdinand Hérold. Hij leefde van 1791 tot 1833. Hij was erg succesvol, vooral als operacomponist. Hij was met name meester in het schrijven van de opera comique. De opera Zampa is er één van. Het was een van Hérold's succesvolste opera's en in Frankrijk is Zampa nog steeds bekend en geliefd. De ouverture werd weer door Wil van der Beek bewerkt voor harmonieorkest en u hoort de kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkinks.

De kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings speelde de ouverture Zampa van de Franse componist Ferdinand Hérolde. En tot slot weer een bekende topper. De ouverture Norma van Vincenzo Bellini. Met Norma bereikte Bellini het hoogtepunt van zijn vocale lyriek. Norma heeft veel invloed gehad op latere lyrische opera's, te beginnen met Verdi. Zelfs Wagner, die niet hield van de traditionele operavorm, was onder de indruk van Norma. De ouverture van Norma werd bewerkt voor harmonieorkest door de Italiaan Franco Cesarini en u hoort zijn arrangement gespeeld door de Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini zelf.